Van nu staat ons Bibelvers voor het geestelijke vrijstuk hier in 2 Korinther kapitel 13 vers 5. Wanneer hij ook in zwakheid gekritzig wordt, ze leeft hij nu durch God zijn kracht. En ze als wie en arm ook zwak zijn, ze wor wie doch durch God zijn kracht leven om jünd te deinen. De steed wo de leuf te zijne as. Beste mol, derche staat je gone in hasmol bet do nui ebacht, wo ferke du in kriets zijne des? Bij de kjoit, bim grafstein, bim schmuck, bij de ambulance, bim krankenwewe, dat kriets as dat weltwiede symbool van de Christe. Jesus must zijn kriets salz drehen, van dem Gerechtsplatz bet Golgatha. In Johannes Kapitel 19, Vers 17 lest du über diese Geschichte. Dat Kriets is een seltsames Symbol, ding. Seltsam, dat een Folterinstrument dat Symbol geworden is voor een groep mensen die Hoop nicht hat. Waarom is dat Kriets in Wirklichkeit dat Symbol van unserem Glauben? An der Antwort te finden, mat wie ans mal bloß dat Kriets ankeke. De Farm, de hat het nicht einfacher. De Farm hat nicht einfacher sein können. Ein Baldje de Wehr, en ein Baldje wat een Hech wiese dat. De einer wiest ne Lensch en Reich, ze skat zine uitgestreikte Armst van de Leuf. De andere wiest ne Buhe, nu gat zine Herrlichkeit. De ein Baldje wiest ans vergröt zine Leuf as, en de andere wiest vergröt hei as, ans Schöpfer. Dat Kriets en een Mad, as de steed, wo sich de Leuf wiesedet. Dat Kriets is de Uhr, an dem Gott seine Kinder vergeven deut, ohne dat hij seine Gerechtigkeit dabei abgauf. Wat kan widerreken als Gott seine Leuf? Wann du het nächste Mal war in Kriets seine des, in de Stadt oder wo immer, dann denk daran, wie grausam Jesus gekritzigt ward. En denk daran, waarom hij dat alles uithält? En dat zijn één is maar de aanvang meer. De aanvang en de radung voor mij en die, als ons de gordijn opgemerkt wordt naar dat Allerheiligste, naar dat eeuwige leven, bij Am, dat ik den Glauben aan Am erik bij dat.

Zowit als wie dat bestemmen kennen, wie hij de eerste profeet die zijn wie doorschrijven deed, zodat hij kunnen bewoord worden en mensen die doordeg behouden kunnen. Joel is ook de eerste profeet die van de herzien dag wat te zeggen heeft. Dit redt niet van den Gottesdag of de zindag, waar Christen voor Gottesdienst opkomen. Dit is ook niet een dag zoals wie dat brukken, dat heet van zonab bij zon ondergang. Dit redt leven van de tijd dat we niet op vereerst bestemmen kunnen hoeveel jaren dat mocht zijn. Dat wordt leven bestemd bij gewisse dingen die in die tijd passeren worden. Zum Beispiel in 2 Korinther, das 6. Kapitel, der 2. Vers, schrift Paulus dit. Dann he sagt, ich habe die in eine angenehme Zeit angenommen, und an der Radungstag halb ich die. Check, nu ist eine angenehme Zeit, dit ist der Radungstag. Paulus redt hier von der Zeit, dass Menschen Gott seine Gnade annehmen können. Paulus schreef in der 1. Jahrhundert, aber von da ist es noch der Radungstag, wann alle Menschen Gott seine Genot annehmen können. Des Radungsdag ist nu al so wie 2000 Jahre lang gewast. So ist dort mit dem Herrn sein Dag von de Joel hier redt. Und wat vandaag wordt dat zenne? Na, hij vergelijkt dem Herrn sein Dag mit de heischreike Ploog, den ze in de tijd in dat land houden. Hij wordt proeven ans ver te leien wo schlimm dat wir. Hij zegt aber te de oude mannen dat ze nicht so wat gezien hadden. Ze zullen ook ihre Tjinge, ihre Grootjinge, en die zullen ihre Tjinge dat vertalen, wils daar wordt niet waarde zo'n ploeg zijn. Dat kan zijn dat deze ploeg van God als een oordeel gekomen weer. Aber zo'n ploeg van heersrijke zijn ook in andere landen gewaast. Wie weet dat een van de 10 ploegen die over Egypte kwamen, weer een heersrijke ploeg. Dat schijnt zo dat dit veel slimmer weer als dat weer gewaast. Dit is de ploeg dat Joel met hem herzien dag vergelijkt. Dit meent niet dat hem herzien dag een heersrijke ploeg wordt zijn, maar dat door niet zo wat als dat is gewaast en ook niemals waarde wordt zijn. De herzien dag vangt met de grote triepsel aan en helpt aan dat al dat bezit en zonen die dat bezit doen, gerecht worden zijn en in de haal en in je smeten zijn. De Heer Jezus redt van zo'n tijd die zeer donker wordt zijn. Dit is in Matthäus 24, 15 bij 22 geschreven. Zijn jongen hadden Jezus gevraagd wanneer de laatste dag komen worden. En Jezus zei daarom, wanneer je dat erkel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel redt, wer leest, laat hem verstonen, dan laat den die in je dier zijn, naar de boy vlechten, en wer op een huisdag is, laat hem niet raufkomen wat uit zijn huis te nemen. En wer een vlek is, laat hem niet teruggonen, zich zijn anzug te holen. En wij die vroeg is en die dag die met kind zijn, en die een kind aan de brast hebben. Aber bet dat jene vlecht niet im winter oder am zauber kämpft. Dan daar wordt grote triebsel zijn, zo'n als nog nie is gewaast van aanvang welt wat nu, en wordt ook niemals waarde passeren. En wanneer die dag niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden. Aber die dag wordt een charter gemaakt worden, om de uitgewilde erholven. Dat wist ons wo slim die tijd wordt zijn. En dat is een poort van wat Joel hier dem Herr zijn dag nannt. Joel wordt ons nu verleiden, wo de heischrijke durch die vlekken gingen. En daar is een interessante vers en spreche, dat 30e kapitel, de 27e vers, dat van de heischrijke redt. De heischrijke had geen chenig, doch gonen ze alle en plots en rieg. De gonen durch een land zo als een armee. Joel wordt verschillende woordbrokken, wanneer hij den beschreven deed. Daar zijn zonen die leven, dat dit van verschillende aangetreffen reed. Over die woord worden gebruikt te beschrijven wat de heischrijke werkelijk doen, en hoe ze alles en erstig opvreten worden. Joel, het eerste kapitel, de 4e vers. Wat de gnorgende heischrijke geloten heeft, worden de schwormende heischrijke opeten.

En wat de schwormen de heisrijke geloten heeft, wordt de jonge heisrijk opeten. En wat de jonge heisrijke geloten heeft, worden de andere heisrijke opstrepen. Wat kan een mens met zo'n anje zeffen doen? Dat zien ze dat er niets is wat in trekhoelen kan. Ze kunnen niets doen van zo'n armee van heisrijke door dat land gaan. Verdien is dat grein en fris en smak. Maar wanneer die heisrijke door met deeg zijn, dan is dat zo als een wildnis. Dat is zo als wanneer een vier door deeg gaan is. Wanneer Joel deze vee weer brokken deed, dan zegt hij hoe die heisrijke dat land verdorven ha. Wils Joel van dem Herr zijn dag reed, en de heisrijke plaag als een beeld van de triebsal verstaat, wel ik jun nu naar dat openbaringsboek nemen, door wel wie zijn hoe de triebsal en nenje bracht wordt worden. En dat zesde kapitel in de openbaring lees wie van hoe de Heer Jezus de macht heeft de zeven zegel van dat boek op te maken. Ik leef dat wat goed zijn, wanneer ik de eerste acht vers en dat zesde kapitel lezen word. Dit beschrift wordt am aanvang van de triebsel passeren wordt. En ik zag, als dat lam een van de zegel opmoog, en hier een van de levende tieren met een stem, zoals een donnerslag, zei, kom. En ik zag een chick, een witte piet, en die daarboven zat, hadden borgen. En aan wordt een kroon gegeven, en hij reed een ruut, zoals een gewenner, zodat hij gewenner zal. En als hij dat tweede zeil opmoog, hier ik dat tweede levende tier zei, kom. Dan kwam nog een piet ruut, en roodet. En die daarboven zat, wordt het gegeven, dat hij vrede van de eer nemen zal, en de mensen zich ondereinander zullen doodmaken. En aan wordt een grote zweet gegeven. En als hij dat derde zegel opgemaakt had, hierde ik dat derde levende tier zei, kom. En ik zag en checkt en schwart het piet, en die daarboven zat had een wichtschool in zijn hand. Dan hierde ik een stem van een med mank die vier levende tieren zei, een moot wijd voor een dagers loon, en drie moot jorst voor een dagers loon. En dood een eil en wien geen schode. En als hij dat vierde zegel opmoek, hierde ik dat vierde levende tier zei, kom. En ik zag een chick, een blaas grein het piet, en die daarboven zat heet dood. En dat doodesrek keem aan hinger aan. En aan wat macht gegeeft, even dat vierde poort van de eerd, dood te maken dat ik zweert, een hongersnood en den dood en wille tieren op de eerd. Dat beschrift de aanvang van de triebsel van de Joel reed en ook Jezus, en Jezus ook reed. Dat is geen wonder dat Jezus zei dat het zo slim wordt zijn als dat niemals weer je was en ook niet waarder wordt zijn. Nu is er bij een zaak dat we hier niet vergeten moeten. Wanneer we openbaring dat vierde en vijfde kapitels lezen, dan zien we twee wichtige dingen door die ons beschreven zijn. Door is eerstens een deur die op is en die in hemel is. Door tweede is dat door ook een troon in hemel is en dat die niet ladig is. Door wie een die op den troon zat en dat kan geen andere zijn als de almachtige God die alles nog zien willen deed. Dat lam die de zegel opmaken deed, is geen andere als de Heer Jezus Christus. Nu, wat deed dit bediende? Nou, dat bediet dit, dat wanneer ook een grote triebsel op de eerd is, en zoveel schuld je donen wordt, dag is God op zijn troon en weet kracht wat hij deed. Wanneer dat tijd is, dan wordt de Heer Jezus en macht en heerlijkheid van hemel komen en wordt een eng brengen tot de triebsel. Also, wanneer we nu Ramans checken, dan kunnen we zeer schwen verzorgen, wils er zoveel aanheil en godloosheid is. Dan moeten we onze ogen hecht hebben en zijn dat God nog op zijn troon zetten deed. Hij heeft alles in zijn hang. Hij deed alles beheersen. De andere zaak is dat er een deur in hemel is,
de op is. Wo wo dat zenne, wann dat jene der num Himmel wird zenne? En wo wo dat zenne, wann donne der wir, ob de ab ewig togemocht wir? Dat wird wirklich sehr trurig zenne. Dat is de zind, die derjenigen en mensch togemocht haft. Ob de Herr Jesus haft de der opgemocht, Gott sei Dank. Hier zijn een gevaars die dat verstalen. In Hebreeën, de 10e kapitel, 19e bij 22e vaars, lezen we deze weer. Daarom brede, wel we nu dat toevertrouwen ha en dat allerheiligste en antagone dat Jezus zien bloot, dat hij en je zegend haft voor ons, en waag die fresh en levendig is, dat die gerdien, dat hij zien lief, en ha een grote hoge priester even God zien huis, dan wel we nu nodig komen met een waarhoofdje het hoort, en volle vertrouwen en geloven, en hoort bespreid van een aanreinend gewassen, en ons lief gewassen met reinend water. Dit zegt, dat we kennen nog God, dat Jezus zijn bloed komen, en volle vertrouwen en geloven. En dan hebben we deze woord van Jezus, zelfs in Johannes 10, 7 tot 9. Dan zegt Jezus water toe aan, en waarheid, zei ik nu, ik zie die der voor de schoop. Alle die jemels ver mij gekomen zijn, zijn Dave en Reiber, over de schoop harchte nicht, nur den. Ik zie die der. Wer immer dich mij en nen jet, wordt zelig worden, en wordt en nen en rutgone en wordt weidfinger. En dan ook Johannes 14, 5 en 6 vers, Thomas zei to am, wie weten nicht, wo du han jest, wo chavi dan den weich weten. Jesus zei to am, ik zie de weich, de waarheid, en dat leven. Keine champ nog voor de boete dich mij. Wie zijn er dan dat die der die am Himmel opsteht en mensen om Himmel enlode deed? Is een beeld van dem Herr Jesus. Hij is zo als een der, derch wem alleen wie am Himmel en nen gonne kennen. Derch dezelfde der wordt dem Herr zijn oordeel uitgeschickt worden, dem Herr zijn dag aan te vangen. Mijn vriend, wanneer je dem Herr Jezus niet als heiland en hoord, aannemen worden, dan wordt hij jun rechter zijn, wanneer je ver God stonen worden, en een rekening van jun leven geven worden. Ik zie zeer vrouw, dat de Herr Jezus mij de zinige nood geraakt had. God zie dan. Hij wordt die ook raden, wanneer du aan je leven wordt, en aan als den heiland aannemen.

Nu Joel, dat eerste kapitel, de vijfde bij zevende vers. Waakt op, je zuper, en hield, en klocht, je wiendrinkers, wegen de nieuwe wien, die afgesneden is van hun muil. Dan de machtige nation on het zool, als je in mijn landje komen, die heeft tenen zoals een leef, en honger tenen zoals een mutter leef. Die heeft mijn rank verkwoost, en mijn vijgenboom verdorven, en heeft den afgestreept en weggesmeten, de aste zijn wit gemaakt. Joel redt wieder van de heisrijke ploeg, en vergelijkt dat met hem Herr zijn dag. En hij redt hier dan ook van zuper. Dat schijnt zo dat dit de grote zin weer en zijn dag. Wilst de heisrijke alles opgevreten houden, worden door ook geen wiendroeven of de vier zinnen. Dat meent dan dat zonen als ze brugten om er wien maken, wordt niet meer te hebben zijn, en de wien wordt niet meer te hebben zijn. De wiendroeven en de vieren werden ook goed om eten, maar dat schijnt zo dat ze dat bloos brugten om wien maken, zodat ze zich bezoeken kunnen. Wanneer mensen egel bezopen zijn, dan zijn ze niet voor iemand wat anders brugbaar. De grondlag van de nation wordt dicht dat zoepen vernicht. Dit weer nu een warning voor de mensen dat zond voor de nation vernichten. De ploeg had de aarde verdorven, zodat er niet meer wien wordt zijn. Dat we er zijn dat mensen worden leven zijn, dat mensen vernicht worden worden, als dat er niet wien wordt zijn, zodat ze drinken kunnen en er super ontzied laaien worden. Daar zijn veel in onze wereld die met super geploogd zijn. Daar is rood, maar veel wel en niet door van ieren. Joel brok deze ploeg en wist haar naar de herzien dag en de toekomst. Dat openbaringsboek de zo'n dag beschrift reed van woe mensen die een grote weedel wegen de triep zal zijn, waar de leven God uitvluchten als dat ze boezen doen worden. De deur tot de radung staat nu nog op, maar we weten niet hoe lang. En zo'n de wellen kunnen door dich gonen en van ere zin geleest worden. En ik vroeg die best u reed, dat te doen. Nu Joel dat eerste kapitel de achte betrettiende vers. Klaag zo als de jonkvrouw die een zaak zich gekleed is voor een jonge brigam. Je treedt apfel en drink apfel zijn van de Heer zijn huis afgesneden, de priester de Heer gaat zijn deine treuren. Dat veld is kapot gemaakt, dat land klaagt, wilst dat je treedt is verdreigd, de nieuwe wien is uitgedreigd, de frische eil jeft uit. Schimt junt, je vormen, klocht, je wienhändler, voor den weid en de joost, wils de arte van dat vlek is vernicht. De rank verdreigd, en de vieje boom is verwalcht, de vruchtboom, de palmboom, ook de appelboom, en al die beem, en dat vlek zijn opgedreigd. Werkelijk de vrijheid van de mensen ziens, is ook verdreigd. Tleed junt met zaagzeig en truert, je priester, en juult, je altoor deiner. Komt, je deiner van mijn God blijft de ganze nacht even, en zaagzeig je tleed, wilst dat je treedapfer en dat drinkapfer, zend van jun God zijn huis, treg je holen. En deze vaars, chevy zijne, wat deze mensen en er leven, je leden houden, wegen de heisrijke ploeg, dat dich dat landje komen via. De vormen kunnen niet eisten, als ze hadden ze geen getreed te verkepen, wilst daar weer nust even gebleven. Ze kunnen ook niet er afverbrengen, en dat meent dat de priester en de deiner nust worden hebben wat aan, tom leven veelt. Not weer alles topgebongen. De aarde weer vernicht, je schaften kunnen niet er zaken kepen en verkepen, dat wordt families aangriepen, zoals ook alle mensen. Als er weer dat China, die dicht zo'n ploeg niet lieden wordt. Dat is zeer mogelijk, dat deze ploeg een oordeel weer van God. God dicht zo'n te gewisse tijden, zodat die mensen doordat worden terug naar God gebracht worden. We weten dat God later tot Israël in de drie tijd een hongersnood bracht. Elia weer God zijn profeet als God dergelijk aan een hongersnood bracht dat 3 jaar lang weer. En Joel zijn tijd
Weer een mens is meer interessiert een goede tijd te hebben als dat ze zich weer in God zijn weg interesseren deden. Dat is zo als dat in de triepsel wat zijn. Zo'n dingen die nodig zijn, worden niet te hebben zijn. Maar daar wordt je nog voor plezier en vergenoegen zijn. God wil dat niet zo hebben. Maar mensen zijn zinder. En wanneer ze God ontzien smieten worden, dan worden mensen dieper en een zin gevierd worden. God wil mensen naar zichzelf trekken. Hij deed dit door zijn leven en zijn genoeg. Wanneer mensen dat afzijden worden, dan wordt God zijn warning schekken. Wanneer mensen dat niet heden worden, dan moet God zijn oordeel schekken. Zeg maar, doordat wil hij mensen van ere wezen weg wegdraaien en naar zichzelf brengen. De Israëlieten deden niet de genoeg en leef aannemen en zij hoorden ook niet naar de warning. Schließlich moest God aan rechten. God heeft zijn leven genoeg lang tot de wereld openbaar gemaakt, door dat evangelium. Hij heeft een weg gemaakt, door mensen van zijn oordeel kunnen bewaard worden. Hij heeft hem Heer Jezus voor onze zinde gestroofd, als hij zijn leven op een kruis aangeven deed, en dan van den dood waren opstond. Zonen die dat door de geloven aannemen, kunnen zelig worden. Zonen die dat afzijden, had geen andere weg. Dech woont ere zinde kunnen vergeefd worden. Zonen worden en ere zinde sterven en worden van dem Heer gerecht worden. De Bijbel geeft ons wijsheid hoe we ons in deze wereld behandelen zullen en hoe dat in deze laatste dag werkelijk is. Dit is wat we in 2 Timotheus, de 3 kapitel, de eerste 5 vers lezen. Dit zalst u weten dat in de laatste dag worden zeer zware tijden komen. Dan mensen worden veel van zichzelf houden, jitzig, pucherig, stolt, laster, elderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, ohne leef, laten zich niet verzenen met anderen, anderen schlecht het noreden, ohne zelfbeheersing, onbandig, die dat goed het hossen, eenen dem anderen verroden, rugloos, opgebloost, die dat vergenier je meer leef ha als God, die een vorm van vrouwheid ha, over de kracht erin afzaaien. Draai die van zo'n weg. We moeten ons van dat bezet weg draaien en trek nu God in zijn weg komen. In 2 Petrus 3, 10 bij 13, staat dit geschreven. Ober dem Heer zijn dag wordt komen, zoals een dief, en de hemels worden dan met een grote geruus verschwingen, en dat wat geschaffen is, wordt met heetet brennen, wegschmelten, en de aarde en alles wat er binnen is, wordt uitgeforscht worden. Wanneer dit alles verschwingen wordt, wat van een mensen zullen we dan zijn en ons wandel en heiligheid, en neem dat we naar dem God zijn dag ivrig luren, wanneer de hemels brennen worden en opgebloost worden en wat geschaffen is, wordt hem vuur schmelten. We weten dat dem Heer zijn dag komen wordt. Maar wanneer dat wordt zijn, weet we niet. Wils we weten niet wanneer de Heer Jezus alle waarden geboren naar zichzelf roepen wordt. Wanneer de Heer Jezus nog niet als den Heiland aangenomen hast, dan doe dat vandaag. Ik praag aan die. Wanneer u bekeerd bent, dan hast u dat eeuwig leven en constant wandel ha, dat dem Heer ere wordt. Dat wordt die door God zijn genoeg en kracht gegeven worden. Mocht de Heer je alle zegenen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

hart nu dat program wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Brig, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hart jeder week op het zelfde cijferblad. Dat wat passiert, zal we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseed horchen, wanneer die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik vreem me dat ik je over de luft vallen duinen kan. God is zijn.

Isaac en Rebecca woonden in Philistina als eresvillingsjonkjes die boeren waren. Zij juiven een tenomus Isaac en Jacob. Isaac wie de oudste, wiens hij een paar minuten eier je boeren weer als Jacob. Deze zwillingen lichten de zich, niet op een aard, Jozef weer zeer verschieden. Isaac had een kop en den ganzen pokkel vol rode hoor, en Jacob had een glatte bruine huid en donkelbruine hoor. De jonkjes wassen Emma Jirata. Isaac gleicht Emma buiten op den Hof te spelen, aber Jacob mocht Emma dicht bij zijn mama im huis zijn. Papa gleicht Isaac, wils de weer stoort en am interessierde tieren in de wille stap. Aber de mama gleicht den Jacob, de halb er met abwaschen en sogar eten mocke. Jo, deze twee jongens konnen nicht mal vernünftig töp spelen, so verschieden wäre sei. Met oja brommelt Isaac ver zich haan en zeed, mijn broeder Jacob is zo'n mama-popje, wann hij mo bloos berne bij mama zijn kon, dan is hij weer. Isaac had niet angst gerist te worden, hij klotert op de hoogste boom in Steiner. Einen dag als hij wat er ruut op den Hofrand, ruipt hij Jacob, kom, wel wie moet zijn wer dat eerste op deze grote steen kruipen kon. Jacob leidt zich dat wel bereden en versagt op den groten steen te kruipen. Oeps, awaia, meneuwert Jacob. Hij had zijn voet verwrekt en om bein geschroomd. Hij ging loom naar huis zijn mama dort wiese. Dat is ober een weekling, zegt Isaac te zichzelf en klotert ganz bad boven. Isaac, mijn jong, kom schwind her, ruipt zijn papa. Isaac sprong van den hohen Stein en kam ze zeer als hij kon angerannt. Wat, Papa, wat? Hier, mijn jong, ik heb voor die wat gemerkt. Als Isaac dat zag wat zijn papa gemerkt had, sprong hij zo hoog als hij kon en zeed. Een flitsbouw voor mij? Nu kon ik du met op jacht gaan. Jo, jeden dag stond Isaac tijdig op, neem zijn flitsbouw en leer du met op ziel te schuiken. Hij had met al ze goor een paar veeltjes en eidijtse geschoten. Dit ging am zeer schoen. Deze zwillingen hadden mol nischt wat ze teup doen konnen. Zij waren bloos veel te verschieden. Zij wassen Emma Jirata. Jo, also wie groof, had een grove lüde stem en Jacob wie treetraatje en had een nate stem. Einen dag als Isaac trägt van de jachtschuim, sagt de papa al van wiet af dat hij wat op zijn schulder droeg. Ditmaal had hij een wild schwein geschoten en dort wil hij nu schmak afladeren, schlachten en dan wordt hij dat buiten op dat vier baken. Dit geval dem papa zeer en am schmeckt dat wilde fleisch ook zeer schoen. Oba Jacob uit Leuwer van zijn mama erborst en dat fresh gebakte brood. De mama gleicht, dat zij Jacob meest Emma om zich houdt. Also wir völker ein paar der weich. Jo, hij blijft ook al ze goa ganz allein op de wille stap over nacht. Met unja wäre de beste tieren in de nacht, wann isch alles dies da wir am besten te kriegen. En met onja die dat meest aan je werk, dat Isaac wat vernünftig kreeg. Nu weer dat ook wat er zo, dat hij al ver een paar deel weich weer. Dat wie even dag zo heet, en hij had geen eten in Woutermeier. Hij wou zich eigenlijk naar huis te gaan, ook van hij ditmaal nog te jeet had, am hongerd en daar te zeer. Also jenk en hij wordt immer honger ja en am darst al zo zeer dat hij zo schwak wordt dat hij met onja al meest haan val. Dat wie al meest dies da, als Isaac thuis aankijm. Dit riekt op zo schein, dacht hij. En als hij opcheckt, zag hij wel zijn broeder Jacob buiten op een vier en een groepe wat kookt. Isaac vroeg zijn broeder en zei, dit riekt op zo schein, wat broodst du doen? Jacob checkt op en zegt, einen scheinen Gissel. Dit is de beste wat ik jemals gekocht heb. Ik heb de alles berne wat du ook gleist. Also kon dat niet langer uithullen en hij prachert Jacob. Kon ik wat van eten? Ik ben die. Mij hongert zo zeer dat ik zo aus dit sterven wou, wann ik niet voets wat eet en drink. Mol zijn, zegt Jacob ganz ruhig. Dan zegt hij, ik
klont eindelijk wat mijn vriend te geven aan honger ook. Ik bed die mijn broeder. Ik geef die wat du west, want ik bloos wat te eten krijg. Ik verspreek die ergen wat, want ik bloos wat eten kon. Ergen wat? Vroeg Jacob. Jo ergen wat geeft mij bloos van dienem giso, schreef also met groten honger. Nou jo, ik word die einkomtje giso, voor die geburtsrecht geven, zei Jacob. Tja, wat die wat een geburtsrecht is? Eerst einmal wieder zo, dat de älteste jong dat geburtsrecht kreeg, en alles wat zijn voeder had, kreeg hij, wann de voeder starf. Dat is wat wie aufgeut nane. En nu wil Jacob de jengste, dem älsten broeder also zijn geburtsrecht hebben. Wat mein die, wat also am dort für einkomtje gieso en eine schneed brood geve? Aber dort en noch veel meer, wel ik junt en onze nächste geschicht vertalen. Nu wel wie ober noch aller typ bede, sind die aller reu dafür? Lieber Gott, wie danke die für diese geschicht von Jacob en also. Du wiest ons veel verschiede du jeder einzelnen Mensch gemerkt hast, en sogar Zwillinge, tjene soja verschiede sene. Sie met alle tjenja, wann wie noch wieder, ewa diese twee jonges en onze nächste geschicht hieren worden. Halb dort wie ook alle van diese geschicht wat gehudet leren mochte. Amen.

Tjenja vrogen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma voor zich wie op die vrogen en te gronden.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ja, maar waren is dat een vrede dat we dit programma uitstrolen doen. En daartoe heet ik immer waren alle touwheren welkom. Dat is ons een vrede dat die touwheren en we wensen dat de haar ook zich zelf verheerlijken mocht dat wat hier gebracht wordt en dat het aan mocht ihr deinen. Over ons allen een halb tot de zeiligheid worden. Mocht ook dat van der schon programma doen te bedrehen.

Dat van deze gelijkenis handelt zich ook om onze erlezing. Aber in deze geschichte, wat Jezus nu vertelt, geht het niet om een zinder, wat den weg trägt naar den Vader fängt. Dat geht hier om den loon, den we kriegen, wann we Jezus nachfolgen. En im Aufschnitt verdesem, als die Rots der Ritter Jung naar Jezus gekommen en haft hem gefragt, wat hij doen moet, om dat Rijk Gottes te erorven. Jezus wies hem op de tien gebouwte Han. En hij zegt, die hebben het alle van klein op gehouden. Hij denkt dat de haar hem nu doch op de schulter klappen zal en zei dat hij dat al geschafft heeft. Jezus zegt aber te hem dat hij nog eind fehlen deed. Hij zal gonen in alles wat hij bezet verkijpen, dat de arme jeven en dan hem nog vallen. De rijke jong jij treurig daarvan, wil zij zeer rijk weer. Als Jezus dan te zijn jinger zegt, wo schwor dat zijn woord voor een rijken, im Himmelrijken aan te komen, zegt Petrus te arm, haar wie hebben alles verloten en zijn die neue falscht. Wat wou wie daar verkrijgen? Petrus stelt jedenfalls die vrouw, wat alle jinger hadden. Hij wird die, wat immer dat eerste rutplaatsen wordt. Bestemd stelt Petrus deze vrouw aber ook en mene in een dingen steht. Wie hebben dit alle voor andere gedaan? Wat wordt ons toch ver? Von der wel wie even den Aufschnitt uit Matthäus Kapitel 20 van Vers 1 bis 16 reden. Nur dit leid, lees wie dan top uit Matthäus 20, de Vers 1 bis 16.

Nu vel vi top Jesus sine vid ut Matteus kapitel 20, van vers 1 tot 16 lezen. Hier zegt de Heer Jesus zo. Met dem Himmelrijk is dat zo als met einen Ehendamer, die tijdig zum Morgen stinkt, ober de Tomaide en zijn Wingorde. Als hij zich met ernt einig wordt, ernt een volle Dachlund te tolen, schickt hij ernt en zijn Wingorde. En als hij klok nee in Rutjink, zag hij nach ander op de Mordplatz stonen, die nus te doen hadden. En hij zei te ernt, goet je ook in mijn Wingorde arbeiden. En ik wil je geven wat recht is. En zei jenje. En als hij op middag Rutjink, en klok drie no middag waarde, moet hij dat rood zo. Bij klok vijf jenk hij nog eenmaal, en funk nog eenmaal zonen, die zich raam stonden, en zei te ernt. Waarom sto je hier den dag even en doen nischt? Zij zei te arm, wils ons tjene je meid haft. Hij zei te ernt, dan goet je ook in mijn Wingorde arbeiden, en wat recht is, zal je voren. Als het eerst ovend wordt, zei de Ehendamer van dem Wingorde te zijn huisvoder. Rup de arbeider en tol ernt ehren loon. Fang beim laatsten an, en zo bat du bat dem eersten best. Dan tjeme de klok vijf je meid wieren, en kreeg je jeder een volle dagloon. Ober als dat bat de eerste tjeme, dachte die, zij würde mij uitkriegen. Ober ze kreeg je ook jeder een volle dagloon. En als hij dat kreeg, grunste zij even den huisvoder en zeide, deze laatste hebben maar eine Stunde arbeid. En du hast ernst ernstelijk gemerkt, dat wie dich de deus hat, de last gedrucht habe. Hij aber zeide einem van ernt, mijn vriend, ik dau die kein Anrecht. Warst du die nicht met mij einig, für ein Dachloon den Dach te arbeiden? Nimm wat die hirten go. Ik wil diesen laatsten so viel geven als die. Darf ik met dem, wat meent erst nicht doen wat ik wil? Oder bist du aufjenstig? Wil sich so mildgeverig sie? Zo waren de laatste de eerste en de eerste de laatste zinnen. Wils vele zijn beroepen, aber weinige zijn uiterwild.

aan de programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En één cassette met twee programma kost maar bloot $7. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En aan de touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van die station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 225. Wanneer je dat van dat programma bestellen mocht, vraagt nu dat programma nummer 225. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie unterstützung. Der Ansatz möglich macht, Gott sein Gut uit te strolen. Mocht Gott die richtig sehen.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van jou is uit Apostel Geschicht 16:10, waar het zegt, als hij, Paulus, deze visioen nu gezien had, verzocht wie voest naar Macedonië te komen, wil ze nemen aan dat de Heer ons doorheen geroept had, dat evangelium te predigen. Zo schwind is Paulus even zeigt weer, hoe God aan hen roepen deed, wie hij op hem weg doorheen. Hij wist dat hij een boodschap had, die veraan weer. Dat zegt, dat hij neemt aan dat de Heer aan geroept had, dat evangelium te predigen. Hij wist dat deze mensen dat evangelium oder de gouden noorrecht van de redding in Christus veelt. Aan veelt niet allerhand leer over de filosofie, aan veelt dat evangelium. Wanneer wie de wereld van jou helpen willen, dan veelt aan dezelfde boodschap, wat dan moet de mensen in Macedonië veelt. Ik denk van jou aan de dag waar Martin Luther zijn 95 artikel aan de deur van den Schlot in Wittenberg neerlen duidde. Dort werd de aanvang van de grote erwaking waar veel mensen in Duitsland en in de ganze wereld terug naar dat evangelium kwamen. Dat evangelium werd voor veel jaren verboden en bedacht geweest. Nu wordt dat licht van evangelium waar het terug op een lampenhuller gesteld. Wie danken God, dat wie dat evangelium, de gouden noorrecht van Christus zijn redding, der Jezus zijn bloed nu hebben. Dat is de einzige rood voor de bedrekte zinkranke zuilen. De oorzaak waar wij in zuilen verdampt zijn, is wanneer zij niet dat evangelium hebben. Wie als God zijn kinder, zijn zo'n zuilen dat evangelium schuldig. Wel kerstlich is dat niet, dat wie dat hebben, wat de mensen heilen kan. Wanneer wie weten dat wie dat hebben, wat de mensen voor ihre zuilen fehlt, dan zullen wie daarvan reden en zeggen. Wat wie hebben is niet irgendwat gering en wertlos. Wat wie hebben brengt leven en heeft groter wert. Dat je het ons aber niet. Wie moeten dat met anderen metteilen? Bloos dat evangelium kan zuilen raden. Veel Christen zijn blij van deze radung te zeggen, als wenn ze zich niet willen daarvan te reden. En doch, wie hebben de goede nulrecht van de radung en kennen met vollen vertrouwen daarvan zeggen? Wel we met allem free en open daarvan reden? Luther zeigt einmal zum Käse, so is dit. Wie hebben in onze horten dat evangelium ervoren en dat ändert ons ganz het leven en merkt dat nie. Wir haben gesehen, wo arme, jammerliche Süppers von der Alkohol freigesetzt wurden. Wir haben gesehen, wo trüge und versuchte Menschen durch das Evangelium Trost trieren und wo die Verlorene und Verwirrte sich zurück nach Gott fingen. Wir haben Menschen mit viel Weisheit und Wissenschaft gesehen, die keine Freude haben, was sie erst das Evangelium hören. Also weil wir brav sind, de mensen die in ihre Sünden dood zijn, van deze radende nood vertalen, zodat zij ook vrede hebben kunnen. Wanneer wij dat evangelium geheerd en aangenomen hebben, woeween wordt wij dat voor onszelf houden? De wereld veelt dat evangelium en wij zullen met grote vrede dat met

deze deunen als hij zaagt, je boy in alle hampels, vruchtbaim in alle zijde, wille tieren in alle vee, kryptieren in vliegende veil, kennis op de eerd, in alle velden, je verste in alle rechten op de eerd, jonge mannen en meeles, oude mensen en kinderen, laat die den haren zijn genomen loven, wilt hij haft den allerhechsten nomen. Zijn herrlich zijn en richt ze wiet als hemel in eerd. Hij haft zijn volk stort gemerkt, dat am al zijn heilige in Israël loven, een volk dat am om horten ligt. Halleluja.

Wat heeft men dan daarvan, wanneer man Christ is? Loont zich dat überhaupt? De antwoord heeft prediker Wilhelm Busch in de zending De Gouden Noorrecht van Radio HCJB. Er zijt dan daartoe welkom.

Wat heeft men dan van een leven met God? We kunnen je ook vragen, loont het zich überhaupt een Christ te zijn? En daarom mocht ik je nu een Bibelwoord uit dem Epheserbrief lezen. Daar zegt het, je looft als God en de Vader des onze Herrn Jesus Christus, die ons gezegend heeft met allerhand geestelijke zegen en himmlische Jüter des Christus. Dit woord redt aan wundervolle wies van dem rechten zegen den Christen des Jesus hebben. Over eier wie zum Thema komen, mocht ik nog een paar Sachen klären. Dat eerste, wat ik zeggen mocht, is, een leven met God is je keine Endbildnis, keine Illusion. Dat wil ik je nu voets klaar maken. Als prediger in een grote stad, daar heeft je man allerhand interessante Begegnungen. En dan traf ik door einen jungen Mann, en er zei, der Mensch, wat kon u die worden, van dien leven God je hiet? Ach, prediger Bosch, sagt er. Blieven ze doch op een Teppich. Kan je diesem Uitdruck? Hij wil damit zeggen, blijf doch met beide been op een bodem stonen. Jeft je erop keinen Gott. En dan zei hij, man, dat is je dat nächste Wort uit hier. En dan zei hij, passen ze mal op. De mensen hebben je früher zich zeer helpless gefällt, de Natur maakte je in Eva. En daar hebben ze zich allerhand verschiedene Maakte vergesteld, die aanhalpen kunnen. De ene nanne deze macht Allah, de andere God, de derde Jehovah, de vierde Buddha, de vijfde, wat weet het woord nog alles. In het versen had zich over uitgesteld dat dat alles maar eindbildnis weer, dat de hemel überhaupt ladig is. En zo hield hij mij dan een schöne rede, des jonge man. En als hij dan vorig weer, heit hij mij zegt, mijn lieve, du chance Jesus nicht. Jesus, vraagt hij, Jesus, dat is toch ook een van de vele religieënstifter. Hoba nee, dat is een kortschluss, erklär ik aan. Dat is een schreitelijke drukfehler, mijn lieve. En ik wil die zeggen, wer Jesus is. En seitdem ik Jesus kan, weet ik nämlich überhaupt eerst dat God leeft. Ohne Jesus wist ik je nicht van God. En dan heb ik hem dat deutlich gemaakt, wer Jesus is.

En dat is ook de voortzetting te ons thema. Wat heeft man dan van een leven met God? Een leven met God is geen inbeeldnis. En is ook niet meer bloos een verstelling. Een leven met God is een werkelijkheid.

Goeie Marius. Nou wat reik dat toe by die? Die een wees aan moon hier by radio, dat ik nog mal koffer rein merke. Dan reik dat hier bim radio bloos zeer scheine koffer. En naja, vielleicht weetst du dat al. Mi reikt koffer scheiner aus de schmeid. Amal zo zei. Dan hij erklärt mij dat dan mal, omdat du was dat ik zal een koffer reken. Dan kost die dat paste hast du des den koffer not merke. En dan indem de dreh je dat, dan jaft er den je rach af. Hij zegt, Parfümerer en zo, wat is ook een beetje stort. Dat is wanneer het niet als recht dat ganz anders is wanneer het is gedreigd is. Zo, vandaan aan weet ik nu, wat ik dat maar deine, wanneer een stoel zal een koffer rekken. Also, eenmaal niet merken, dan dat is dat drie loten dan recht het gewaas schijn. Zo, die hier stem koffer en mate. Koffer hebben we nu dan al, en die fällt ons naar mate, niet? En ik hoop dem haast te doen bij die. Vandaag heb ik donderdag, den 13. August 2026. En krijgt het gisteren. Wordt ons hier nu een lichttemperatuur van 17 graden aangegeven. En vandaag zal het best niet gewoon zo zeer opwarmen, maar wat 25 graden. En dat zal vandaag nu de waardigste regenen. 80%. Jeweens die profite hier aan ons is, moet je dan nog maar zeggen dat. Manchmal zijn je dat niet de rechening, wens de hand dan nu niet rechtig. Ik wonder, wat zou je die dan verkeer dan toch nog roeren doen? Maar dat zijn je dollar plus computers, wat het leuk uitrekenen doen. Dat is gewoon dat nu een mens is, wat nu zeg ze. Nu van de oude maandag wordt dat een kolonie zomerveld reinen. Dat, ik geloof dat zijn dollar computers. En wanneer dan moet ik zeggen, daar hand dan wat je een minister aan wat zich rein gewenst heeft, of er krijgt niet rein gewenst heeft. Zo. De volgende keer heb ik hier nog een leid.

0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm fangen wir an mit dem Brief Joel zu betrachten im Alten Testament. Und Prediger Reimer hat hauptsächlich die Einleitung für das Buch. Aber wir sagen noch, dass Joel prophezeiend hat von der letzten Zeit, nämlich von Jesus' wahre Kommen in der Trübsal-Zeit und so weiter. In das vorherige Programm, wo wir wieder sehen, dass Joel prophezeiend hat von der letzten Zeit, besonders von der Trübsal-Zeit. Wir wollen sehen, dass das stimmt mit all den anderen prophetischen Büchern durch die ganze Bibel. Ich sage weiter, wenn du interessiert bist, für was die Bibel lehrt von der Zukunft, nämlich von dem Herrn Jesus, die wahre Kommen und so weiter, dann sollst du von hier jeden Tag anschalten, während Prediger Reimer diesen Joel-Brief an ihr rechten lädt. Das war ein sehr interessantes Studium. Ich lade die Wahrheit an, angeschaut zu bleiben und Wahrheit zu sein, was die Bibel uns lehrt von der Zukunft. Herr, ich danke die Wahrheit für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur Wahrheit musst rechtlich sehen. Amen. Hier ist Wahrheit mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Von dort kommen wir weiter nach dem Prophet Joel sein Buch. Joel wie ein Prophet, dem Gott nur dort Juda Tschenichrik geschickt hat. Der Tschenichrik hat Jerusalem aus ihrer Hauptstadt und dort wir von zwei Stämmen von den Israeliten abgemacht. Durch seine Nachkommen wäre der Tschenich, der in Jerusalem regierte. Zu dieser Zeit hat der Mensch sich noch nicht ganz zu Jetzerdienst angegeben, aber da wäre andere Sache, die an der Tschenichrik nicht reicht wäre. Da wäre Söhne, die Jetter deinde, sogar einige von ihren Tschenichs, aber da wäre auch andere, die dort falsch träg noch Gottesdienst brachte. Wir weten nicht sehr viel von Joel, so als wie von einige andere Propheten weten. Sein Vater, sein Name wäre Patuel. Aber wir weten nicht, ob er befreit wäre oder eine Familie hat oder wie lange er prophezeiert deed. So weit, als wir dort bestimmen können, wäre er der erste Prophet, der seine Wirt durchschrieben deed, so dass er können bewahrt worden und Menschen, die dadurch behüllen können. Joel ist auch der erste Prophet, der von dem Herrn Dach, wo zu sein haft. Das redet nicht von dem Gottesdach oder Sündach, wo Christen für Gottesdienst taub kommen. Das ist auch nicht ein Dach, so als wie dort brücke, dort heit von Sonnab bis Sonnenuntergang. Das redet lieber von einer Zeit, dort wie nicht ab verirrt bestimmen können, wie viele Jahre dort muss sein. Dort wird lieber bestimmt, wie gewisse Dinge, die in der Zeit passieren wurden. Zum Beispiel in 2. Korinther, das 6. Kapitel, der 2. Vers, schrift Paulus dit. Dann he sagt, ich habe die in eine angenehme Zeit angenommen, und an der Radungstag halb ich die. Check, nu ist eine angenehme Zeit, dit ist der Radungstag. Paulus redt hier von der Zeit, dort Menschen Gott seine Gnade annehmen können. Paulus schrieb in der 1. Jahrhundert, aber von dort ist es noch der Radungstag, wann alle Menschen Gott seine Gnade annehmen können. Das Radungstag ist nu all so wie 2000 Jahre lang gewesen. So ist dort mit dem Herrn sein Dach, von dem Joel hier redt. Und was von Dach wird dort sein? Na, he vergleicht dem Herrn sein Dach mit der herrschreiche Plog, den sie in der Zeit in dort Land hatte. He wird proben, ans Pferd zu leihen, wie schlimm dort wir. He sagt aber zu den alten Männern, dass sie nicht so was gesehen haben. Sie sollen auch ihre Zunge, ihre Großzunge, und die sollen ihre Zunge dort vertalen, weil es dort wird nicht werden, so eine Plog sein. Dort können sein, dass diese Plog von Gott aus dem Urteil gekommen wird. Aber so eine Plage von Herrschreiken sind auch in anderen Ländern gewasst. Wir weten, dass eine von den 10 Plagen, die über Ägypten kämen, wie eine herrschreiche Plage. Dort scheint so, dass das viel schlimmer wäre, als dort wir gewasst. Das ist die Plage, die Joel mit dem Herrn sein Dach vergleicht. Das meint nicht, dass dem Herrn sein Dach eine herrschreiche Plage wird sein, aber dass dort nicht so wird, als dort es gewasst und auch niemals werden, wird sein. Dem Herrn sein Dach fängt mit der großen Triebsal an und hält an, bei all dort beiset und so, die dort beiset tun, gerecht worden zijn en in de haal en in je smeten zijn. De Heer Jezus reed van zo'n tijd, de zeer donkel wordt zijn. Dit is in Matthäus 24, 15 bij 22 geschreven. Zijn jongen hadden Jezus gevraagd wanneer de laatste dag komen worden. En Jezus zei daarom, wanneer je dat erkel van verdorvenis en dat heiligtum stonden zijn, van woont de profeet Daniel reed, wer leest, laat hem verstonen, dan laat den die in je dier zijn, naar die boy vlechten, en wer op huisdag is, laat hem niet raufkomen wat uit zijn huis te nemen, en wer op vlek is, laat hem niet teruggaan, zich zijn anzug te holen. En wij die vroeg en die dag die met kind zijn, en die een kind aan de brast haar. Obebeet dat jene vlecht niet in winter of om zauber komt. Dan daar wordt grote triep zal zijn, zond als nog nie is gewaast van aanvang welt wat nu, en wordt ook niemals waarde passeren. En wanneer die dag niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden. Obe die dag wordt een charter gemaakt worden, om de uitgewilde erhalve. Dat wist ons woeslam die tijd wordt zijn. En dat is een poort van wat Joel hier, dem Herr zijn dag, nannt. Joel wordt ons nu verleihen, wo de heischrijke durch die Flecke jinge. En daar is een interessante vers en spreche, dat 30ste Kapitel, de 27ste vers, dat van de heischrijke redt. De heischrijke hat geen chenig, doch gonen ze alle en plots en rieg. De gonen durch een land zo als een armee. Joel wordt verschillende woordbrokken, wanneer hij den beschreven deed. Door zijn zonen die leven, dat dit van verschillendste aangezeffen reed. Over die woord worden gebruikt te beschreven wat de heischrijken werkelijk doen, en hoe ze alles en erstig opvreten worden. Joel, het eerste kapitel, de vierde vers. Wat de gnorgende heischrijken geloten heeft, worden de schwormende heischrijken opeten. En wat de schwormende heischrijken geloten heeft, wordt de jonge heischrijk opeten. En wat de jonge heischrijk geloten heeft, worden de andere heischrijken opstrepen. Wat kan een mens met zo'n aangezeffer doen? Dat zien ze dat er niets is wat een trekhouden kan. Ze kunnen niets doen van zo'n armee van heischrijken door dat land gaan. Verdien is dat grein en fris en smak. Maar wanneer de heischrijken daar met deeg zijn, dan is dat zo als een wildnis. Dat is zo als wanneer een vier door deeg gegaan is. Wanneer Joel deze vee weer brokken deed, dan zegt hij hoe de heischrijken dat land verdorven haar. Wils Joel van de Heer zijn dag reed, en de heischrijken ploeg als een beeld van de triebsel verstalt, wil ik jou nu naar dat openbaringsboek nemen, door wel we zien hoe de triebsel en neengebracht wordt worden. In dat zesde kapitel in de openbaring lezen we van hoe de Heer Jezus de macht heeft de zeven zegel van dat boek op te maken. Ik leef dat wat goed zijn wanneer ik de eerste acht vers in dat zesde kapitel lezen word. Dit beschrift wordt am aanvang van de triebsel passeren wordt. En ik zag als dat lam een van de zegel opmaakt en hier het ene van de levende tieren met een stem zoals een donnerslag zei, kom. En ik zag een chick, een witte piet, en die daarboven zat, hadden borgen. En aan wordt een kroon gegeven, en hij reed een ruut, zoals een gewenner, zodat hij gewenner zal. En als hij dat tweede zeil opmoek, hier ik dat tweede levende tier zei, kom. Dan kwam nog één piet ruut, en rood het. En die daarboven zat, wordt het gegeven, dat hij vrede van de eer nemen zal, en de mensen zich ondereinander zullen doodmaken, en aan wordt een grote zweert gegeven. En als hij dat derde zeil opgemaakt had, hierde ik dat derde levende tier zei, kom. En ik zag en chick, en zwarte piet, en die daarboven zat, had een wichtschool in zijn hand. Dan hierde ik een stem van de med, mank de vier levende tieren zei, een moot wijd voor een dagesloon, en drie moot joost voor een dagesloon. en dou den eil en wien tjen schode. En als hij dat vierde zegel opmoek, hier ik dat vierde leven je tier zaaie, kom. En ik zag en tjek, en blaas jereen het piet. En die daarboven zat heet dood. En dat doodesrek tjem aan hinger aan. En aan wat macht je geeft, even dat vierde poort van de eerd, dood te maken die ik schweert, en hungersnood en den dood, en wille tieren op de eerd. Dat beschrijft de aanvang van de triepsal van de Joel reed, en ook Jezus, en Jezus ook reed. Dat is geen wonder, dat Jezus zei dat het zo slim wordt zijn, als dat niemals weer je was, en ook niet waarder wordt zijn. Nu is er bij een zaak dat we hier niet vergeten moeten. Wanneer we Openbaring dat vierde en vijfde kapitels lezen, dan zien we twee wichtige dingen door die ons beschreven zijn. Daar is eerstens niet der, die op is, en die in hemel is. Dat tweede is dat daar ook een troon in hemel is, en dat die niet ladig is. Daar wie een die op den troon zat, en dat kan geen andere zijn als de almachtige God, die alles nog zien willen deed. Dat lam die de zegel opmaken deed, is geen andere als de Heer Jezus Christus. Nu, wat deed dit bediende? Nou, dat bedient dit, dat wanneer ook een grote triepsel op je eerd is, en zoveel schoot je door een woord, dag is God op zijn troon en weet kracht wat hij deed. Wanneer dat tijd is, dan wordt de Heer Jezus en macht en heerlijkheid van hemel komen en wordt een eng brengen tot de triepsel. Also, wanneer we nu Ramans checken, dan kunnen we zeer schwind voor het zorgen, wilst er zoveel onheil en godloosheid is. Dan moet we onze ogen hecht hebben en zijn dat God nog op zijn troon zetten deed. Hij heeft alles in zijn hang. Hij deed alles beheersen. De andere zaak is dat er niet der in hemel is, die op is. Hoe wordt dat zijn, wanneer geen der in hemel wordt zijn? En hoe wordt dat zijn, wanneer niet der weer op de op eeuwig toegemaakt weer? Dat wordt werkelijk zeer treurig zijn. Dat is de zind die de derjegen en mens toegemaakt heeft. Maar de Heer Jezus heeft de der opgemaakt. God zij dank. Hier zijn een gevaars die dat verstalen. In Hebreeën, dat tiende kapitel, 19e bij 22e vers, lezen we deze weer. Daarom breden wel we nu dat toevertrouwen haar en dat allerheiligste en antagone die Jezus zien bloot, dat hij en je zegend heeft voor ons, en waar de fresh en levendig is, deeg de gordijn, dat heet zijn lief, en ha een grote hoge priester, even God zijn huis, dan wel we nu nodig komen met een woordhoofdje het hoort, en vallen vertrouwen en geloven, en hoort bespreids van een aanreinend gewassen, en ons lief gewassen met reinend water. Dit zegt, dat we kennen nog God, deeg Jezus zijn bloed komen, en vallen vertrouwen en geloven. En dan heb je deze woord van Jezus zelfs in Johannes 10, 7 bij 9. Dan zegt Jezus waarde toe aan, en waarheid zei ik nu, ik zie die der voor de schoop. Alle die jemels ver mij gekomen zijn, zijn Dave en Rijber, over de schoop harte niet, nog den. Ik zie die der. Wer immer dat mij en nen jet, wordt zelig worden, en wordt een nen en ruitkone en wordt wijdvinger. En dan ook Johannes 14, 5 en 6 vers. Thomas zei te hem, wie weten niet wo du han jest, wo tje we dan den weg weten? Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Tjene tjemp nog voor de boete dek mij. Wie zijn er dan dat de der die in hemel opstaat en mensen om hemel inloden deed? Het is een beeld van de Heer Jezus. Hij is zo als een der. Derg wem alleen wie hem hemel en nen gonne tjenne. Derg dezelfde der wordt dem Heer zijn oordeel uitgeschikt worden, dem Heer zijn dag aan te vangen. Mijne vriend, wanneer je dem Heer Jezus niet als heiland en hoord aannemen worden, dan wordt hij hun rechter zijn wanneer je ver God stonen worden, en een rekening van hun leven geven worden. Ik zie zeer vrouw dat de Heer Jezus mij de zinige nood geraakt had. God zie dank. Hij wordt die ook raden, want u aan je leven worst en aan ons in Heiland onneemt.

Nu Joel, dat eerste kapitel, de vijfde, de zevende vers. Waakt op, je zuper, en hield, en klocht, je wiendrinkers, wegen de nieuwe wien, die afgesneden is van hun muil. Dan de machtige nation on het zool, als je in mijn landje komen, die heeft tenen zo als een leef, en honger tenen zo als een mutter leef. Die heeft mijn rank verkwoost, en mijn vijgenboom verdorven, en heeft den afgestreept en weggesmeten, de aste zijn wit gemaakt. Joel redt wieder van de heisrijke ploeg, en vergelijkt dat met hem her zijn dag. En hij redt hier dan ook van zupe. Dat schien zo dat dit de grote zin weer en zijn dag. Wils de heisrijke alles opgevreten houden, worden er ook geen wiendruwe of de vier zinnen. Dat meen dan dat zonen als ze brukte om er wien maken, wordt niet meer te hebben zijn, en de wien wordt niet meer te hebben zijn. De wiendruwe en de vieën werden ook goed om eten, maar dat schijnt zo dat ze dat bloos brachten om wien maken, zodat ze zich bezoeken kunnen. Wanneer mensen egel bezopen zijn, dan zijn ze niet voor iemand wat anders bruikbaar. De grondlag van de nation wordt door dat zoepen vernicht. Dit weer nu een warning voor de mensen dat zond voor de nation vernichten. De ploeg had de aarde verdorven, zodat er niet meer wien wordt zijn. Dat we er zijn dat mensen worden leven zijn, dat mensen vernicht worden worden, als dat er niet wien wordt zijn, zodat ze drinken kunnen en er super ontzied laaien worden. Daar zijn veel in onze wereld die met super geploogd zijn. Daar is rood, maar veel willen niet door van hieren. Joel brok deze ploeg en wist haar naar de herzien dag en de toekomst. Dat openbaringsboek de zo'n dag beschrift reed van woe mensen die een grote weedel wegen de triep zal zijn, waar de leven God uitvluchten als dat ze boezen doen worden. De deur tot de radung staat nu nog op, maar we weten niet hoe lang. En zo'n de wellen kunnen door dich gonen en van ere zin geleest worden. En ik vroeg die best u reed, dat te doen. Nu Joel dat eerste kapitel de achte bij trettiende vers. Klaag zo als de jonkvrouw die een zacht zich het kleed is voor een jonge brigam. Je treedt apfel en drink apfel zijn van de Heer zijn huis afgesneden, de priester de Heer gaat zijn deinen treuren. Dat veld is kapot gemaakt, dat land klaagt, wils dat je treedt is verdriegt, de nieuwe wien is uitgedreigd, de frische eil jeft uit. Schimt junt, je vormen, klocht, je wienhändler, voor den weid en de joost, wils de arte van dat vlek is vernicht. De rank verdreigd, en de vieje boom is verwalcht, de vruchtboom, de palmboom, ook de appelboom, al die boom, en dat vlek zijn opgedreigd. Werkelijk de vrijheid van de mensen ziens, is ook verdriegt. Tleet junt met zaakt zich en truert, je priester, en juult, je altoor deiner. Komt, je deiner van mijn God blief de ganse nacht even, en zaakt zich je tleet, wilst dat je treedapfer en dat drinkapfer, zend van jun God zijn huis, teruggeholen. En deze vars, chevy zijne, wat deze mensen in er leven, je leden houden wegen de heisrijke ploeg, dat dich dat landje komen via. De vormen kunnen niet eisten, als ze hadden ze geen getreed te verkepen, wilst daar weer nust even gebleven. Ze kunnen ook niet er afverbrengen, en dat meent dat de priester en de deiner nust worden hebben wat aan, tom leven veelt. Not weer alles topgebongen. De aarde weer vernicht, je schaften kunnen niet er zaken kepen en verkepen, dat wordt families aangriepen, zoals ook alle mensen. Als er weer dat China, die door zo'n ploeg niet lieden wordt. Dat is zeer mogelijk, dat deze ploeg een oordeel weer van God. God deed zo'n te gewisse tijden, zodat die mensen doordelijk worden terug naar God gebracht worden. We weten dat God later te Israël na drie tijd een hongersnood bracht. Elia weer God zijn profeet als God derg aan, een hongersnood bracht dat 3 jaar lang weer. En Joel zijn tijd,
Weer een mens is meer interessiert een goede tijd te hebben als dat ze zich weer in God zijn weg interesseren deden. Dat is zo als dat in de triepsel wat zijn. Zo'n dingen die nodig zijn, worden niks te hebben zijn. Maar daar wordt je nog voor plezier en vergenegen zijn. God wil dat niks zo hebben. Maar mensen zijn zinder. En wanneer ze God ontziet smieten worden, dan worden mensen dieper en een zin gevierd worden. God wil mensen naar zichzelf trekken. Hij deed dit door zijn leven en zijn genoed. Wanneer mensen dat afzijden worden, dan wordt God zijn warning schekken. Wanneer mensen dat niet heiden worden, dan moet God zijn oordeel schekken. Zeg maar, doordat wil hij mensen van ere beze weg wegdraaien en naar zichzelf brengen. De Israëlieten deden niet de genoed en leven aannemen en zij hoorden ook niet naar de warning. Schließlich moest God aan rechten. God heeft zijn leven genoeg lang tot de wereld openbaar gemaakt, door dat evangelium. Hij heeft een weg gemaakt, door mensen van zijn oordeel kunnen bewaard worden. Hij heeft hem Herr Jezus voor onze zinden gestroofd, als hij zijn leven op een kruis aangeven deed, en dan van den dood waren opstond. Zonder die dat door de geloven aannemen, kunnen zelig worden. Zonder die dat afzij, had geen andere weg. Dech woont ere zinde kunnen vergeefd worden. Zonen worden en ere zinde storven, en worden van dem Herr gerecht worden. De Bibel geeft ons wijsheid, hoe wij ons in deze wereld behandelen zullen, en hoe dat in deze laatste dag werkelijk is. Dit is wat wij in 2 Timotheus, de 3 kapitel, de eerste 5 vers, lezen. Dit zalst u weten, dat in de laatste dag worden zeer zware tijden komen, dan mensen worden veel van zichzelf houden, jitzig, pucherig, stolt, lasteren, elderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, ohne leef, laten zich niet verzenen met anderen, anderen slechte noreden, ohne zelfbeheersing, onbandig, die dat goed het hossen, een en dem anderen verroden, rugloos, opgebloost, die dat vergenieën meer leef ha als God, die een vorm van vrouwheid ha, over de kracht daarin afzaaien. Draai die van zo'n weg. We moeten ons van dat bezet weg draaien en trek nog God in zijn weg komen. In 2 Petrus 3, 10 bij 13, staat dit geschreven. Ober dem Herr zijn dag wordt komen, zoals een dief, en de hemels worden dan met een grote geruis verschwingen, en dat wat geschaffen is, wordt met hete brennen, wegschmelten, en de eerde en alles wat er binnen is, wordt uitgeforscht worden. Wanneer dit alles verschwingen wordt, wat voor een mensen zullen we dan zijn en ons wandel en heiligheid, en dem dat we naar dem God zijn dag ivrig luren, wanneer de hemels brennen worden en opgebloost worden en wat geschaffen is, wordt hem vuur smelten. We weten dat dem Herr zijn dag komen wordt. Maar wanneer dat wordt zijn, weet we niet. Wils we weten niet wanneer de Herr Jezus alle waarde geboren naar zichzelf roepen wordt. Wanneer du dem Herr Jezus nog niet als den Heiland aangenomen hast, dan doe dat vandoor. Ik praag aan die. Wanneer du bekeerd bist, dan hast du dat eeuwig leven en kanst een wandel ha, dat dem Herr ere wordt. Dat wordt die der God zijn genoed en kracht gegeven worden. Mocht de Heer je alle zegenen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstund het programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar die opstunden en waar we van herkomen.

Je hoort nu dat programma Wat passiert. Ongevoerd bij CHPD. 105.9 FM De Brig. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, wanneer die tijden niet passen. De seite vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luftwaffe deunen kan. Gottes Segen en tot nächstes Mal.

Witjene geschichten in de Bibel lezen, die vertalen en tarieren. Ik weet niet of het die ook mal zo passiert, of man verjaart zo'n mondje daarvan. En om dat beter te verdiedelijken, halp ons manchmal ook jeenstände om wat te vertalen. In zo'n jeenstände broekwirkte de vandagse tjengerstund voor onze geschicht van Jozef. En zo kost u die jeenstände abschrijven, wenn man deze geschicht ook aan andere wieder vertalen kan, en vielleicht hast u ook last dat nu hier ook mal te doenen. Als eerste brukst u een ring uit een band met vele schletels dran. Dan een koffel uit een drinklaus en een broodkorftje. Als derde een kroeg met water en dat touw een koffel. Als vierde brok we wijndruwe en als vijfde een stukje baknes kom broodzenne uit een stuk Plauts, wat ook immer, een stukje baknes. En als zaastet, eine kerz. Ik hoop, du hast volgekund, en wann nicht, wiederhole ik ganz kurz noch einmal die Gegenstände. Ein Ring mit viel Schletels dran, ein Koffel mit dem Brotkorftje, ein Krug mit Water in der Tau und Koffel, Wien drüber, die baknes in eine kerz.

Den droom kan Mo God deuten, zegt Jozef nog eenmaal. En nu vroeg we aan zijn nächsten Gegenstand, de wijndruwe. Denn het jet nu aan den Mundschenk, in die van voets aan te vertalen zegt. Het zag hem droom einen wijnstok, daar was ze drie reben met wijndruwe dran. Eerst werden ze ganz klein, aber dan worden ze emma gerata en worden riep, en ze plättet de wijndruwe. Ik houd in de hand de drinkglas van Pharao. Dan arbeidde ze wijndruwe te dretzen dat de zauft in dit glas nen rane deut. En dan kauf ik dat glas met een frisch uitgeprasten wijndruwe zauft dem Pharao. Jozef hielt zich alles ganz genau aan. En God weiß Jozef nu wat dis droom te bedienen houdt. En zo erklärt hij dem Mundschenk. Disse drei Rebe bediende drei Dog, fangt Jozef aan. In dat huid, het wordt nog drei door dieren en dan erfällt zich wat du im Traum gesehen hast. De Pharao wordt die verzeihen en du durfst wader verarbeide. Dan wirst du wader am dat Klaus rieche, zoals du dat Ferioli-Done hast. Ah, oh, danke, dat du mir dat alles so erklärt hast, sieht de Mundschenk ganz erleichtert. Nu wist hij wat zien Traum bediete deut en hij wie nicht meier so trürig. Denn het wie een gouden droom. Jozef had über een bed aan den Mundschenk en zette aan. Hoogmol, wann du vader voor den Pharao arbeite wurst, dan denk doch bitte aan mij en verjaart mij hier niet, denn du weißt jetzt sie doch anschuldig hier im Gefängnis. Sei dat dem Pharao, dat hij mij doch vielleicht hier bitte rüthole deit. Aber klar, wohl dem Mundschenk dat morke, denn Jozef had am da ook geholpen.

Vandaag heeft nu de plaatjes tienerstond van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Aber weißt du wat? Ik lodi nu al en. Sieh doch bij de nächste tienerstond, wat er dabei. Für vandaag zei ik op Waderheren.

Hallo Tjenja, dit programma komt tegen als extra voor junt. Ik zie junt tante Helen. Zijn die waren alle reid voor dat van deze programma? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen willen. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die durch dit programma den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Vandaar wel wie waarde een nieuw leidje leren, over eier wie dat nieuwe leidje zingen, wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie vergeten moet leren. Treue fängt schon im Kleinen an.

0: de klok is 6:30.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vroegen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. In deze programma verzet je op twee vroegen en te

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Dat vandaagse gelijkenis handelt zich ook om onze erlezing. Aber in deze geschicht, wat Jezus nu vertelt, geht het niet om een zender, wat den waag trägt naar den Vader fängt. Dat geht hier om den loon, den we kriegen, wann we Jezus nu volgen. En im Aufschnitt verdesem, als die Rots der Ritje Jung naar Jezus gekomen en haft hem gefragt, wat hij doen moet, om dat Rijk Gottes te erorven. Jezus wist hem op de tien gebouwde Haan. En hij zegt, die hebben ik alle van klein op de hulle. Hij denkt dat de haar hem nu doch op de schulter klappen zal en zei dat hij dat al geschafft heeft. Jezus zegt over te hem dat hij nog een fehler deed. Hij zal gone in alles wat hij bezet verkijpen, dat de arme geven en dan hem nog vallen. De rijke jong werd treurig daarvan, wil hij zeer rijk weer. Als Jezus dan te zijn jinger zegt, wel schwor dat zijn woord voor een rijken, im Himmelrijken aan te komen, zegt Petrus te arm, haar wie hebben alles verloten en zijn die nooit gevolgd. Wat wou wie daar verkrijgen? Petrus stelt jedenfalls die vrouw, wat alle jinger hadden. Hij wird die, wat immer dat eerste rutplaats wordt. Bestemd stelt Petrus deze vrouw ober ook en mine in een dingen steed. Wie hebben dit alle voor andere gedaan? Wat wordt ons toch ver? Vandaar wel wie even den Aufschnitt uit Matthäus Kapitel 20 van Vers 1 bis 16 reden. Nur dit leid, lees wie dan top uit Matthäus 20, de Vers 1 bis 16.

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En één cassette met twee programma kost maar bloot $7. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van die station, waar je die van hier zelfs veel biljet kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 225. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu dat programma nummer 225. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie onderstetting, die ons dat mogelijk maakt, God zijn goed uit te strolen. Mocht God die rijkelijk zegenen.

En hier is wel een woord met duilen en deswerk. En dit in de Erklärung van Apostelgeschichte Kapitel 9 wordt mij eerst gevraagd worden. En dit handelt zich van de Taufe. Vers 1 wat saas. Ik word hem al even lezen en dan wil ik weer naar gaan zijn. Wat er la meindet. Dat zegt als Apollos in Korinth weer. Reist Paulus durch die Hochländer en kwam naar Ephesus. Daar traf hij wat dingen en vroeg aan. Krieg je den Heiligen Geist, als je zum Glauben kwam? Ze zeiden, nee, we hebben nog niemals gehört, dat du een Heiligen Geist hast. Dan zei hij aan, waarop word je dan gedoopt? Ze zeiden, op Johannes zijn doop. Paulus zei, Johannes zijn doop weer en duipen doorop, dat ze omkeren zullen. Daarmee zei hij tot de mensen, dat ze aan den geloven zullen, die nu aankomen wordt, dat is aan Christus Jezus. Als ze dat hielden, leiden ze zich aan de Heren Jezus zijn noem duipen, en als Paulus aan de hang opgelegd had, kwam de Heilige Geest even aan en ze reden en tongen en prophezeiden. Dit zijn de vers. Zo, vielleicht heb je hier nog een bloes van een Taufe, dan wordt het vielleicht een beetje schorter verstoen zijn voor ons. We hebben vielleicht geleerd dat, wanneer we ons willen bevrijden, wanneer we groot zijn en we willen bij de gemeente begonnen, dan moeten we ons taufen laten. Op wat laten we ons taufen en waarom laten we ons taufen? Op zo'n weiche staat. Om bord worden van de gemeente. Om de moed met merken, om de regel met merken, dat dit als plus als het gedaan wordt, of waarop wordt mij getauft. En zo is de verkeerde vrouw. Vele jonge mensen, wat zich taufen laten op zo'n weiches dat, die weten gauw wat de taufe is. En dan zijn die jaren Luther, wanneer ze de schrift studeren, de Bibel studeren doen, en dan maar eens dan kriegen ze de klarheid en vinden uit wat de taufe verhebt te bedienen heeft. En du eens aan de zonne, wat du sein, weil dan als ik getauft word als een Jugendlicher, ik wist nisch van te wat ik jo sein deit, ik zeer bloß jo ben, ik wil mij befrieren. En nu dat ik werkelijk dort verstoen kon, wat de taufe meindet, nu wil ik mij nog einmal taufen. En dan wurden viele du je eens aan en sein, du kost die aber nicht einmal taufen laten. Wein, dort is je 100% orig. Ein je sein sogar, zweimal taufen laten, dort is dem Herrn Jes lasten. Wenn du dir zweimal taufen lässt, dann wirst du verloren gehen. Weil da sind so viele verschiedene Ideen und Gedanken, nicht so? Aber was ist die Wahrheit? Am Wort geht es? Wie man nur die Schrift kicken und die Klarheit durchkriegen, sein Wort ist es. Was meint es? Und so das Hauptding hier, was wir betrachten werden, ist die Taufe. Diese Jünger leiten sich zweimal taufen. Warum? Apollos, dort wie ein Jünger Wort von Paulus gelehrt hat, und heu könnt er noch gleich alle verstehen, die Schrift. Heu mir noch mal ein Junger, heu wir jung gelehrt, und heu hat noch lang nicht alles zu holen gekriegt, was der Schrift meint. Und dann deit heu ob er all andere lehren, und deit heu andere Evangelie mitteilen, und so weiter. Und so können sein, dort Paulus, der hat das Evangelium hier verkündigt, und Menschen haben die geläuft. Gott sein Wort, die geläuft und angenommen. Aber, ze had nog niet mal van den Heiligen Jesus gehört, ze had nog wel geleerd van den Heiligen Jesus. Wer is de Heilige Jesus? Ze wisten nog niets van. So, dat we in Paulus en die Frauen deed. Als je geloven, dan krieg je den Heiligen Jesus? Wel, ze zeiden, wie weet niet mal wer de Heilige Jesus is.

van Radio HCJB, hier is de Gouden Nachricht. Vele mensen vragen zich, oder ook andere, loont zich dat überhaupt een Christ te worden? Wat heeft man dan daarvan? Dan zal man vermeerlijk dit opgeven, man darf Jant niet meer doen, oder dat zal man doen, oder wo is dat dan met? Daarop antwoordt Prediker Wilhelm Busch zo.